0: dan had je nog een staande bakken. Ik heb je aangerokken. Maar het lijkt voor woorden wel een heel erg ontvangen.
1: Ryanair 9, Charlie Alpha, Shannon, time flight level 250.
0: Level 250, right, Ryanair, Charlie Alpha.
2: Golf Hotel, Austin Golf Bravo information, Roger 1315 Waterville. You can report Waterville for questions, please.